0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Wateroverlast door het onweer van afgelopen nacht. In West-Vlaanderen stonden straten en wegen onder water en ook verschillende kelders liepen onder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de bliksem dan weer ingeslagen op een dak van een huis, met brand tot gevolg. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest vrijdag meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor het onweer, maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing een dag te laat of helemaal niet. Yves Stevens van het crisiscentrum.
2: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
1: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. En rond deze tijd neemt Tunesië het op tegen Japan. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: The Daily Classics. Music matters.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
5: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
4: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Jij zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
1: 4.000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Music Matters. Really Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. BeAlert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
3: Het is inderdaad wel een stukje probleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
2: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
2: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
1: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
6: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
5: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol, bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto.
7: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
5: En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland, maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoal zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
3: Vivi, Music Matters.
8: Non-stop, de grootste rockklasse.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Daar blijf ik aan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Willy. Music Matters. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%. Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
4: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
3: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto.
5: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
3: Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
0: Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
0: Richie. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Classics.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
6: Een goedemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op 3 mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
7: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel en appelen. Aan het nemen waren.
6: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun 3e WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
4: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel just?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
4: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bezijden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
3: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart, het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten vier mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de grote markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op drie mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat puntjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
3: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot €15 miljoen waard. De politie pakte vier mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
5: Music matters. Daily Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
5: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bezijden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalm dat het waarschijnlijk opnieuw start.
4: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
6: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden en blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
4: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf ik aan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Een goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Er loopt een onderzoek. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken begonnen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
2: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
4: Yep.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Music matters. Really classics.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Willy Classics.
6: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. Ze onderzoeken het incident nog. En een uur geleden is ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
8: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
7: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoogzomer met veel zon en rond 35 graden.
5: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
2: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona, in het noorden van Spanje, zijn drie jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. Drie van hen konden zichzelf redden, de drie anderen moesten gered worden. Eén van hen stierf ter plaatse en twee later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde drie dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minimaal rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Daily Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
1: 4.000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
4: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
6: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
4: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zouad Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
7: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
4: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
2: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Daily Classics.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die...

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Ruby Red Tomaten van Belorta. De

0: Yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukko 30 graden genoteerd. Weerman David Theenouw van het KMI.
6: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukko. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
5: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
5: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen en de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
8: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
5: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
3: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Music Matters. Willy.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: The Daily Classics. Music matters.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenouw van het KMI.
5: Het is meteen de 5e dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er 3 met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
4: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jeno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die ronde van België.
6: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
4: In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters 1 voor 1 voorbij en finishte alleen. De Fransman Martinez werd 2e, de Nederlander Lemme 3e en onze landgenoot Jarno Wiedaar knap 4e. Het was voor Pogacar de 3e ritzege in Zwitserland en hij pakt daar ook de eindzege met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap 5e in het algemeen klassement. En Marten van Riel heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Dat is een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden. En woensdag meer wolken en tot 36 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Lily Classics.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels over een uur aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links, op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuip, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
2: De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle vier snij- of steekwonden op. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De vier waren dronken en daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran aan de gang. Ook bemiddelaars Qatar en Pakistan zijn erbij. De Iraanse buitenlandminister waarschuwde vooraf dat we er niet al te veel moeten van verwachten. En Amerikaans vicepresident J.D. Vance die was bij de start wel positief. Hij ziet al veel vooruitgang, vooral dan in Libanon.
4: We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We're all working towards regional peace.
2: Toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er daarbij nog 7 doden, onder wie een kind. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.

0: Plus, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels rond deze tijd aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto is in LA.
3: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuyper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
2: De Duivels winnen maar beter tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpunten. Verschil. Analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
4: Het is de tweede wedstrijd, dus al die zenuwen zijn toch wel iets minder. Langs de andere kant dat er één ding naar boven kwam in de eerste wedstrijd, dat is dat we niet goed zijn begonnen en dat we toch zeker de hele eerste helft een beetje achter de feiten hebben aangelopen. Je moet een goed resultaat neerzetten, ook de manier waarop moet goed zijn. Dus ik zou vanaf seconde 1 vol voor druk gaan en Iran het heel moeilijk maken, want dat de Rode Duivels veel meer kwaliteit hebben dan als Iran hebben, dat lijkt me heel duidelijk.
2: Nog op het WK heeft Spanje zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Spanje had wel wat recht te zetten na de flauwe 0-0 tegen Kaapverdië in zijn openingsmatch. Intussen blijft de relatie tussen de VS en Iran erg gespannen. Ze praten in Zwitserland dan wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen krijgen we volop zon en tot 35 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Onze Rode Duivels zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander in Los Angeles is Iran. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Dan ontsnapte onze Duivels wel aan een 0-1 achterstand toen een doelpunt van Iran afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Duizenden mensen volgen de wedstrijd van onze Rode Duivels ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. We spraken kort voor de aftrap met enkele fans.
3: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
4: 4-0. Anders hebben we er niets te zoeken op 2K. Als we daar niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
5: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
6: 6-1, beter dan de Nederlanders.
2: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA-basketbalvedette AJ Mitchell. En hij wenste de Duivels op sociale media ook veel succes.
7: All behind the guys, we are Belgium.
2: Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zegt ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop, we halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. De Iraanse delegatie is opgestapt tijdens het vredesoverleg met de VS in Zwitserland. Aanleiding was een bericht van de Amerikaanse president Trump op sociale media. Hij dreigde daarin met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het. De Iraanse delegatie reageerde dat de VS op zijn woorden moet letten en dat het Iraanse leger klaar staat om te reageren. Iran blijft wel betrokken bij de onderhandelingen in Zwitserland. Volgens de bemiddelaar zijn ze niet van plan om naar huis te vertrekken. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. Hij ligt al een tijdje onder vuur, onder meer nadat zijn Labour-partij vorige maand zwaar verloor bij de lokale verkiezingen. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als opvolger. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje om te dubbelen en dat gaat ze in Londen doen met haar oudere zus Venus. Serena Williams is 44. Ze maakte ondanks haar comeback nadat ze 4 jaar geleden stopte met tennissen. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan halen we tot 35 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Plus, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goeie nacht. Onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch ook aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd voor nipt buitenspel. En halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog eens met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Dat we niet op de afspraak zijn. Hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast tegen toch een hele zwakke tegenstander creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
2: Ook analist Mark de Grijze vindt het op dit WK voorlopig te weinig van onze Duivels.
4: Tegen twee tegenstanders waarvan we vooraf dachten, ja, dan moeten we toch, als we een beetje niveau halen, van winnen. Maar we maken onszelf zo moeilijk. De precisie in ons aanvallend spel is onvoldoende. De kansen die we krijgen worden niet goed afgewerkt. Dat moet gewoon beter.
2: België heeft nu 2 punten op 6, net als Iran. En komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje gekregen om te dubbelen. Dat gaat ze daar in Londen doen met haar oudere zus Venus. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.